0: This program is sponsored by the Willerton Group, proud manufacturers of Sunfoil Triple Refined Pure Sunflower Oil and Sunshine D Margarines and Spreads. High in vitamin D, smooth and great tasting.
1: Expand your mind. Understand your world. This is Radio Islam News.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The time is 1 p.m. Making headlines at this hour. South African Human Rights Commission raises concern over rising sexual violence in schools. It's Yawmul Ahad, the 19th of Muharram, 1448, corresponding to July the 4th, 2026. The South African Human Rights Commission has raised serious concerns over a sharp increase in cases of sexual violence involving learners in South African schools. In a newly released report, the commission says that while South Africa has laws and policies aimed at protecting children, major shortcomings in implementation continue to leave learners vulnerable. The report identifies fragmented reporting systems, delays in implementing child protection measures, incomplete offender registers, and weak enforcement of existing laws as key factors contributing to the crisis. Speaking on the findings, South African Human Rights Commissioner Tshepo Matlingosi said urgent action is needed to strengthen accountability and ensure that schools become safe environments for all learners.
3: A troubling report. It's a report that exposes the fact that schools, which should be places of safety, of learning, of development, are actually spaces where we have a lot of predators in the system who abuse children. So if you look at the statistics, we find that just last year, there were about 10,000 cases of sexual abuse. And those numbers are underreported because there's a lot of cases that go unreported. But as we say in the report, one case is one case too many.
2: In other local news, the African National Congress in KwaZulu-Natal has raised deep sorrow following the death of provincial task team member Ntuthuko Mahlaba. Mahlaba died in hospital after he was allegedly struck by a vehicle while out on a morning jog in Newcastle. ANC KwaZulu-Natal convener Mike Mabuyakulu has conveyed the party's heartfelt condolences to Mahlaba's family, friends and colleagues, describing his passing as a great loss to the organization. The ANC says Mahlaba was a dedicated member who served the party and his community with commitment and integrity.
4: Dr. Mahlaba is no more. Our information at this stage is that Dr. Mahlaba was jogging this morning, and unfortunately he then got hit by a car, and he was taken to hospital, and unfortunately he didn't make it. And during the course of the afternoon, around about 2, we then actually were informed of this very sad news that Dr. Mahlaba is no more. And we therefore want to say we lower our banners as the African National Congress, and therefore we really want to express our deepest condolences to the family.
2: Coming now to the African continent, the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo has continued to worsen, with confirmed infections rising to 1,502 and the death toll reaching at least 473, according to the country's health authorities. The outbreak has affected the eastern provinces of Ituri, North Kivu and South Kivu, where health officials are intensifying efforts to contain the spread of the virus. Authorities say the outbreak involved the Bundibugyo strain of Ebola, which was proven particularly challenging because it spread undetected for weeks, while testing initially focused on the more common Z strain. There is currently no approved vaccine or specific treatment of the Bundibugyo strain. Coming out to Oman News, at least one Palestinian has been killed and several others injured in an Israeli drone strike in Gaza City as military operations and demolitions continue across the Gaza Strip despite a ceasefire that has been in place since October 2025. Medical sources say the victim was killed in the Zaytun area of Gaza City, while several injured people were taken to nearby hospitals for treatment. The bodies of the two other Palestinians were also recovered in northern Gaza after they were reported missing near areas where Israeli forces were deployed. According to Gaza's health authorities, 7 Palestinians were killed over the past 48 hours, while additional bodies were recovered and several others were injured during the same period. Lastly, in our news, a report in an Israeli newspaper claims that Israeli intelligence and security agencies declined a request to support assertions that Iran's nuclear program had been completely destroyed following last year's conflict between Israel and Iran. According to the report, officials allegedly resisted pressure from the office of the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to issue an assessment stating that Iran's nuclear facilities had been entirely eliminated. The claim relates to the 12-day conflict between Israel and Iran in June 2025, during which Israeli and the United States forces targeted Iranian military and nuclear infrastructure. Iran responded with missile and drone attacks against the Israeli targets. In finances, the rand is trading at 16.24 rand to the dollar, 21.68 rand to the pound, and 18.55 rand to the euro. Gold is trading at $4,179.35 a fine ounce. Brent crude oil is at $72.20. In Asr Hanafi times in the Johannesburg region, Asr Shafi will set in at 9 minutes after 3 p.m. and Asr Hanafi will set in at 3:53 p.m. In the Durban region, Asr Shafi will set in at 2:50 p.m. and Asr Hanafi will set in at 32 minutes after 3 p.m. Hey, Ms. Hakram, bye with your Radio Islam News. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: This program is sponsored by the Willerton Group, proud manufacturers of Sunfoil triple refined pure sunflower oil and Sunshine D margarines and spreads. High in vitamin D, smooth and great tasting.
1: Radio Islam News. The world is our community.
5: Get fresh, halal-certified tender chicken fillets, frozen fillets, butterfly chicken, drumsticks, chicken thighs, or marinated chicken. Visit the Cheese Basket, Lanesia, where shopping's made easy and convenient. We stock halal-certified processed mutton products like sausage, poloni, and cold meats, and more. For the lovers of fish, try our prawns, hake, and crayfish tails when available. The Cheese Basket, making shopping more convenient and easy. Visit our store at 145 Protea Avenue, Extension 11, or call us on 011-854-4700.
6: Having a clean, comfortable home is every homeowner's pride. That's why Khan's Chemicals have developed and manufactured prime yet affordable quality household brands Starlight, Miracle Mum, Exterminate, and Angie to care for your home and family. With a wide range of fabric softeners, dishwashing liquids, bleaches and all-purpose cleaners, pine gels, bubble baths and much more, Khan's Chemicals ensures your home remains our number one priority. For sales and other inquiries, call 011-933-4021. Khan's Chemicals, cleaning your home the way you want.
7: Got the sudden urge to munch? Why not reach out for some crunch? Big potato chips bursting with flavor. Popcorn that'll give your taste buds a jump. And potato sticks that'll hit you for a six. All in a selection of mouth-watering flavors. Grab a bag and feel the crunch now.
8: It's sale time at Pay and Save the Fabric and Bridal Center. Fashion prints from 20 rand per meter. Wow. Bridal and evening wear fabrics up to 60% off. Men's Thobe Kurta fabrics from 40 rand per meter. Pay and Save will be open on Sundays, 5 and 12 July, from 10 a.m. to 3 p.m. Sale ends Sunday, 12 July, 2026. There is only one fabric sale. It's the Pay and Save sale at 5 Pelican Avenue, Lanesia. Call 011-852-4910.
9: Africa.
10: Give the gift of clean water with Africa Muslims Agency. With every water well or borehole you donate, your drop becomes a river, reconnecting communities to nourishment, education, dignity, and empowerment. Sponsor a water well for 17,000 rand in Africa or a borehole for 65,000 rand in Afghanistan or Africa. Quench the thirst, reconnect the soul with Africa Muslims Agency. La ilaha
7: illallah. The path to salvation, the path to success. Radio Islam International, guiding you down the right path.
11: Bismillahir Rahmanir Rahim. والصلاة والسلام على خير خلق هو سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hier zijn met mij Sheikh Adil op Radio Islam International op onze slot Khairul Qurun. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah. Alle danken en prijzen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Erkenning, hamd voor Allah subhanahu wa ta'ala. Shukr voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geleid naar iman en islam, dinul islam. Als dat niet voor Allah subhanahu wa ta'ala geweest dat niet, dan was ons een groot binari, dan was ons een situatie, net zoals allemaal in die wereld, niet lijden heeft niet. Zo die shukr is belangrijk voor ons en ons maakt shukr voor Allah subhanahu wa ta'ala. En die is het van belang, dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons niet geschapen en Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons niet gelost bij onszelf niet. Allah subhanahu wa ta'ala door die dat die omgeer van Allah subhanahu wa ta'ala is dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons leiding gegeven. Leiding wordt vertaald als hidayat in Arabic. Dat elkene dat Allah subhanahu wa ta'ala het elkene van ons gegeven hidayat, elkene wie luister muslim, dat Allah subhanahu wa ta'ala het ons gegeven iman. Iman is leiding naar Allah subhanahu wa ta'ala. Iman is noor van Allah subhanahu wa ta'ala, licht van Allah subhanahu wa ta'ala. Om te bekomen de asas fi din, dat die fondatie van dien is de erkenning van Allah subhanahu wa ta'ala in elke aspect. En dat is dat Allah subhanahu wa ta'ala elke keer als iemand leest Ummul Kitab, Suratul Fatiha, dan vraag ons voor Allah ta'ala voor die hidayah, die leiding. En dat is dat ons zegt, ihdina as-sirat al-mustaqim. Dat ons vraagt voor Allah ta'ala voor die leiding wat oprecht, die paad van rechtigheid, die paad om oprecht naar Allah subhanahu wa ta'ala te wees. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Zo die is die bayan, die is die verstaaning, dat elke oomblik van ons leven, dat is verwachten dat die moslim moet lijden krijgen en vindt en zoekt bij Allah subhanahu wa ta'ala. En die moslim moet streven. Dat om leiding te bekomen, om hidayah te bekomen, is het belangrijk dat die moslim moet streven. Die moslim moet te werken gaan om te bekomen die hidayah van Allah subhanahu wa ta'ala. Die leiding van Allah subhanahu wa ta'ala. En die is dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons als twee plekken in de Koran. Waar Allah subhanahu wa ta'ala voor ons zegt dat die moslim in verband met zijn verantwoordelijkheid, die verantwoordelijkheid te worden tegenover Allah subhanahu wa ta'ala, die verantwoordelijkheid tegenover onze, onze families, die verantwoordelijkheid tegenover onszelf, die verantwoordelijkheid in verband met gemeenschap of de wereld. Die rol wat die moslims spelen, is het een geleid bij Allah subhanahu wa ta'ala. En die kennisgeving van het is van belang voor die moslim. En die dat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons zegt en onze verwachting, dat wanneer het komt bij die dien van Allah ta'ala, die erkenning van dien bij Allah subhanahu wa ta'ala, die kennisgeving wat Allah subhanahu wa ta'ala met ons gedeeld heeft in verband met dien, en die is die kennisgeving van de Koran. Zo Allah subhanahu wa ta'ala in één aspect. Dat Allah ta'ala zegt voor ons, fafirru ilallah. Dat ons moet haastig wees, verstaan, ons moet haastig wees op pad naar Allah ta'ala toe. Fas'au ila zikrillah. Dat in surat al-Jum'ah Allah ta'ala zegt voor ons, fas'au ila zikrillah. Dat wat ons moet maken, dat die moslim moet haastig wees in verband met die onderdanigheid, die ontmoeting met Allah ta'ala dier amal. Zo die fas'au ila zikrillah, dat Allah subhanahu wa ta'ala verwacht dat die moslim moet voorzorgmaatregel streven in verband met Allah subhanahu wa ta'ala, die verwachting van Allah subhanahu wa ta'ala. En hoe om het te bekomen ook, dat is de verantwoordelijkheid van die moslim. Die dat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons gegeven het akkel. Akkel betekent dat het is om te verstaan. Verstaan? Zo bij een keer in die Koran, Allah ta'ala vraagt voor ons afala ta'akiloon. Dat Allah ta'ala vraagt voor ons afala ta'akiloon. Is dat ons gebruik onze verstaaning. Zo die is ook belangrijk. Dat daar is twee parten van kennisgeving en verstaaning. Eén is die verstaaning afala ta'akiloon. Waar ons sê die fahm, die verstaaning van die geheer van die persoon. Verstaan die geheer van die persoon? Voor die wie niet verstaan wat die geheer is, die mindset van die persoon, dat is één verstaaning, akkel. En dan, Allah Ta'ala praat van die akkel, die verstaaning van die hart. En die is dat, Allahu Akbar, wat van meest belang is, dat die kennisgeving van een persoon wat bekom wordt, die fasas, die fondatie van kennisgeving, wanneer die fondatie is Allah, dat verwijst naar die Koran, die verstaaning van die Koran, die lees van die Koran, die oefeningen van die Koran, dat is die onderdanigheid van Allah Ta'ala, zodat die persoon denkt met zijn hart. En die is belangrijk. Dat is dat wanneer een persoon in verband met akkel, ons weet dat Allah subhanahu wa ta'ala het gegeven die akkel, wat ons gaan zeggen, die akkel wat volmaak is, kamil. En die akkel heeft niet enige, ons gaan zeggen, nuksan. Dat is niet enige in verband met die persoon, of die in verband met die makhluk, die wat Allah ta'ala geschapen heeft, verstaan dat hulle verstaaning in verband met die verwachting van Allah Ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala het hulle een volmaakte verstaaning gegeven. Als ons kijkt in verband met die, dat die akkel van Malaika is die dat ons gaan zeggen dat hulle akkel is volmaakt, dat die dat hulle is onderdanig bij Allah Ta'ala, die volmaak van verstaan, die volmaak van die akkel, die verstaaning, is dat die malak, die engel, in verband met Allah subhanahu wa ta'ala, dat die akkel en die van die malak, die engel, die malaika, hulle het nie begeerte nie, en hulle het nie, dat la reiba fi imanihim, dat hulle twijfel nie, en die is van belang, la reiba fi, dat hulle twijfel nie, malaika twijfel nie in verband met Allah subhanahu wa ta'ala. En dat Allah Ta'ala in verband met hulle verstaaning en hulle akkel, die volmaaktheid van het, dat Allah subhanahu wa ta'ala, hulle het nie shahawat nie. Dat die malaika het nie begeerte nie. En weer eens, die malaika het nie wil nie. Ons ken dit ook nie. So die is een van die akkelul, die verstaaning wat Allah gegee het, akkelul kamil. So dat is een. In verband om te bekomen die onderdanigheid, die akhlaqiyat, imaniyat en akhlaqiyat, en dan ibadat, verstaan, dat is belangrijk. Die dat is ons kijk en ons studeer, dat Allah subhanahu wa ta'ala het gegeven in die wat Allah ta'ala geschapen het, verstaan, dat die shahawat, die wat Allah ta'ala geschapen het, als het gedierte is, als het is, verstaan, enig iets in die vorm van gedierte, zoals ons gaan zeggen, Allahu Akbar, dat is ons gaan kijken dat Allah subhanahu wa ta'ala het hulle niet gegeven akkel niet. So dat betekent dat hulle is niet zoals malaika niet, en nog is hulle niet zoals mens niet. So die, dat Allah subhanahu wa ta'ala, dat hulle volg net en hulle doen net wat hulle sê, wat hulle wil afwan, en hulle redeneer niet. Zo die al-bahaim wal-an'am, dat als ons kijkt naar gedierte of die dieren in algemeen, als ons zegt dat de persoon ze voorkomst is zoals die van een gedierte of een dier, dat betekent dat die persoon gebruikt niet zijn hart niet. Wie is het? Die persoon denkt niet met zijn hart niet. Zo dat is belangrijk in verstaaning en de herstelling van het gesalons. Zal ons bijkomen, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Die dat the Baha'im of the dieren, dat Allah subhanahu wa ta'ala het hulle nie gegee akkel nie, subhanallah. En dit is dat hulle doen wat hulle wil, hulle maak wat hulle maak seer wie hulle wil, en hulle is nie bekommerd nie van enige seggenskap in verband met die verantwoordelikheid in verband met die. So dit is 'n kondisie wat ons vind in die wêreld en ook. As ons kyk na die derde aspek in verband met akkel, verstaaning, Allahu Akbar, om te dink en te redeneer, nie net met ons geheue nie, nie net met ons begeerte nie, nie net met ons wil nie, maar die is dat Allah subhanahu wa ta'ala het ons gegee. Dat Allah subhanahu wa ta'ala het insaan, en ons kan sê die jinnat ook, dat Allah subhanahu wa ta'ala het albei van hulle. Allah subhanahu wa ta'ala het hulle gegee akkel. Dit beteken dat hulle kan redeneer. Hulle kan keuse maak. En dan Allah subhanahu wa ta'ala het hulle gegee shahawat. Dat Allah subhanahu wa ta'ala het hulle gegee begeerte. Dat hulle het begeerte vir dinge. Hulle het begeerte in verband met dinge van die wêreld. Wense, soos ons gaan sê. So hier, dit is belangrik. En dit is ook, as ons kyk, dat Allah subhanahu wa ta'ala in ons muqaddama, in ons voorkoms en in ons begin, dat dit is van belang vir die persoon wat moslim is, wat sê dat ek is moslim. Dit beteken dat die persoon het verkondig, dat die persoon sê, ashhadu an la ilaha illallah, dat ek gaan onderdanig is vir Allah subhanahu wa ta'ala, herken Allah. Ashhadu anna Muhammad al-Rasulullah. Ek gaan onderdanig, herken Rasulullah s'islam, ek gaan volg die leefwijze van Rasulullah s'islam. So dit val onder imaniyat, geloof. So in verband met die geloof van die persoon, dat hoe gebruik die persoon sy geheue, hoe gebruik die persoon sy verstaaning, hoe gebruik die persoon moslim sy kennisgewing. Kennisgewing beteken die ilm. Kennisgewing beteken ma'arifat, herkenning. So hoe verstaan die persoon, die moslim dit? In verband met die is dit, dat as ons nie ons in die richting, wat ons sê Qibla, die richting van Allah Ta'ala is, as ons nie gekoppel is met die Koran, dat is die ayat van Allah Ta'ala, die leiding van Allah Ta'ala, subhanallah, dan gaan die persoon draai na die wat ons doop, dat die persoon se verstaaning van lewe en die voorkoms van lewe gaan wees soos die van diere. Dit gaan 'n gedierte voorkoms is. Dit is een, dit is dit. Dat as die persoon leiding vat en die persoon hou aan die Koran, hou aan die dien van Allah Ta'ala, hou aan die belonings en die belofte van Allah Ta'ala, dan gaan die persoon in die richting is, in die richting van Malaika. Wat die malaika, die persoon probeer verstaan Allahu Akbar. Soos ons gaan sê, ja, verstaan die vlak van ihsan, dat die persoon kom so naby aan die verstaaning en die herkenning van Allah Ta'ala, deur al die paie wat lei na Allah Ta'ala toe, as dit iman is, as dit ibadat is, as dit akhlaqiyat is, as dit akhlaqiyat, ons weet, die persoon se voorkoms, die persoon se maniere, subhanallah, akhlaqiyat. As dit is in verband met ons halal en haram, en hoe ons deel met mense, dis die vyf areas wat belangrik is in die lewe van 'n moslim. So in die in, dat ons moet, Allahu Akbar, ons moet regverdig is, dat die insaan moet regverdig is teenoor Allah. En die insaan, mensdom, kan net regverdig is teenoor mekaar wanneer die persoon kennisgewing het in verband met die geloof, imaniyat in Allah Ta'ala. Sonder imaniyat, sonder geloof, gaan die persoon soos 'n dier is, gaan die persoon soos 'n animal is, gaan die persoon soos shaitaan voorkom. En die is dat Allah subhanahu wa ta'ala vraag vir ons, en Allah ta'ala leef vir ons en onderwijs ons, in surah Tunnas, Allah ta'ala sê, dat min al jinnati wan nas, dat die is die shayatin. Verstaan? Die wie net volgt, Allahu Akbar, die shayatin min al jin. Die devils en die vorm dat hulle afstammeling is van jin. So hulle verlei net en hulle, Allahu Akbar, hulle maak dat de mens, hulle help een mens. Verstaan? Insan, muslim en die wat ook nie muslim is nie. As ons die gekoppel is met Allah subhanahu wa ta'ala, die onderdanigheid van Allah ta'ala, dan gaan die persoon doen wat verkeerd is. Dan gaan die persoon nie bekommerd is dat die persoon gaan moet verantwoordelijk, die persoon is verantwoordelijk wat sy doen en laten, en dan die persoon gaan staan voor Allah ta'ala muslim. So die, dat die rede vir dit, subhanallah, dat insaan, die insaan, dat is hoekom, as ek kyk na die ayat, en ons verwijs na die ayat, dat Allah subhanahu wa ta'ala, in verband met die vak, en in verband met wat ons, wat vir ons betree, Allah subhanahu wa ta'ala sê vir ons, en die is belangrijk, Allah ta'ala sê vir ons, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, dat oe mensdom, dat oe mensdom, ma gharraka bi rabbikal karim, wat het jou verlei, gharraka, wat het jou verlei, verdriet, wat het jou weggevat, bi rabbikal karim, dat Allah subhanahu wa ta'ala wat rab is, dat beteken dat Allah ta'ala alleenlik is in beheer, Allah ta'ala bring help, Allah subhanahu wa ta'ala bring condities op ons, dat die leiding al-karim, dat ons waardeer nie, en wat ons bekom, verstaan, dat is dier die, dat Allah ta'ala gee om vir ons, alhoewel ons nie omgee vir Allah subhanahu wa ta'ala, alhoewel ons nie vir Allah ta'ala in acht neem, al-karim, so Allah subhanahu wa ta'ala, is die een wie nog doen vir ons, Allah ta'ala sê, wat verlei ons, al-ghurur, harrak, dat wat vat ons weg van Allah subhanahu wa ta'ala, wat draai ons weg van Allah subhanahu wa ta'ala, so die ulama sê vir ons, dat die wat ons verlei in verband met Allah subhanahu wa ta'ala, begint van een sekere standpunt, die ghurur, dat beteken, dat die persoon het nie die kennisgeving in verband met Allah ta'ala, wat ons roep jahalat, dat die situasie in die wereld, as het ons vat, twee aspekte wat ons bespreek, as dit die moslim is, en as het ook nie die een wie nie moslim is nie, dat daar is een aspect wat is van jahalat, of jahala, dat die persoon het nie kennisgeving van Allah nie. Die moslim, dit is op twee vlakke, en die is wat Allah subhanahu wa ta'ala vir ons sê, dit is op twee vlakte, die dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband as het is die moslim en die een wie ook nie moslim is nie, dat die persoon se leiding na die Koran van Allah subhanahu wa ta'ala toe, die persoon se leiding na die Koran van Allah subhanahu wa ta'ala toe, dat die persoon wat sê ihdina sirat al-mustaqim het een verantwoordelikheid, dat die persoon moet leer en die persoon moet gaan lees die Koran met verstaaning, zodat die persoon kan uit sy omgeving van nie kennisgeving kan kom jahalat. Dat die persoon verstaan nie, hoe werk Allah ta'ala nie. Die persoon weet nie wie is Allah subhanahu wa ta'ala. Die persoon verstaan nie die helft van Allah ta'ala. Die persoon verstaan nie die werke van Allah ta'ala, die wonderwerke van Allah subhanahu wa ta'ala, die verwachting van Allah subhanahu wa ta'ala. Die doel dat hoekom Allah ta'ala die persoon geskapen het nie. Alles die vaar onder jahalat. Alles die val onder, as jy sê, die persoon verstaan, en die is dat Allah ta'ala sê, dat die persoon gaan nie argument het met die persoon wat nie kennisgeving het nie. Die persoon moet stil bly. Wa idha khatamul jahilun qalu salama. Allah ta'ala sê, wanneer die persoon van kennisgeving geadresseer word, in verband met diegene wie nie kennisgeving het, die qalu salama. Dat die persoon moet net sê, salam. Dit beteken dat verstaan dat die beskerming, salam beteken, dat verstaan dat die beskerming van die persoon, dat ek beskerm myself in verband
9: met die persoon wie nie kennisgewing het nie en wie nie verstaan wat verwagtend is van die persoon af nie. In die wereld is dit die, dat diegene wie nie vir Allah Taala herken nie, as dit is diegene wie nie glo in Allah Taala nie. Dit beteken dat hulle te siekte, en die siekte is jahalat. Die siekte is een van die grootste siekte in die wereld. Mense sê dat ons het verstaaning. Die verstaaning is wat ons sien, die dinge wat ons sien. Ons het nie die verstaaning in die verwagtinge en die wat ons nie kennisgewing het, wat baie diep is, wat die hiernamaals is, wat ons kan sê, gryp, die wat ons nie kan sien nie. So die mense van die wereld verstaan en wat op die systeme van die wereld vashou, dat is dat hulle is in die status, hulle is op die rang van jahalat. Dat beteken dat hulle doen soos hulle wil doen. En die is ons teruggaan in akkel in, dat ons leer van dit af, dat dit is die wat dieren doen. Dieren doen wat hulle wil doen. Een dier word nie gesê, wanneer moet hy opstaan, wanneer moet hy lê nie, waar moet hy gaan, wanneer die dier doen wat hy wil doen. Verskillende dieren het verskillende kwaliteite. En die dat Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer die gedierte voorkomst van een persoon, dat Allah subhanahu wa ta'ala in die verwachting van ons as moslim, Allah ta'ala adresseer ons, afala ta'akiloon, dat is het nie dat jy gebruik jou akkel, die akkel verstaan en kennisgeving, verstaan is gekoppeld met die Koran, die vir die hidayat en die leiding van die Koran, die verse van die Koran, die ayat van die Koran. So die dat die persoon in verband met Allah subhanahu wa ta'ala en in verband met die kennisgeving van Allah subhanahu wa ta'ala, dat die probleme wat in die wereld is op twee vlakke, die wat nie moslim is nie en die wie moslim is, dat is dat ons die ons moet wegkom met die jahalat. Die jahalat, dat beteken dat die persoon is ver van Allah subhanahu wa ta'ala. Jahalat, die persoon het nie kennisgeving van Allah ta'ala nie. Jahalat, die persoon verstaan die ilmul Quran, die ma'rifatullah, die geleerdheid van Allah ta'ala wat bekom word in die Koran, dat die persoon het nie verstaan die kennisgeving van dit nie. So dit is belangrijk vir elke ene van ons, dat ons moet insig kyk. Dit is belangrijk vir elke ene van ons, dat ons moet naslaanwerk doen in verband met die, sodat ons kan uitkom in verband met onze jahalat, die wat ons nie kennisgeving het, in verband dat wanneer ons onderdanig is, verstaan, dat wat gaan Allah Taala vir ons gee, en wanneer ons nie onderdanig is nie, wat gaan gebeur met ons? So die as ons gaan kyk van Siddiq, om die persoon wie die kwaliteit van Siddiq, dit beteken dat die persoon is onderdanig met Allah subhanahu wa ta'ala, die persoon verstaan, word nie verleid deur sy shahawat, sy eie wil of haar wil nie, dan is die persoon verstaan op die pad van geregtigheid. En die is die pad wat ons kyk en ons leer, die pad van Anbiya alayhi salatu wasalam, die pad van mense soos Abu Bakr radhiyallahu anhu, die pad van die mense wie strewe om te bevestig die dien van Allah ta'ala, en die pad van die mense wie hulle lewe gee vir die dien van Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. So Allah subhanahu wa ta'ala het ons gegee, verstaan, as leiding, en Allah het ons gegee as verwysing die Koran. Allahu Akbar. En die is dat die persoon wat wegdraai van Allah subhanahu wa ta'ala, dit beteken dat die persoon het geen benul van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat die persoon, verstaan, is, die persoon word bedek met die dinge en die doene en die late van die wereld. Dat die persoon kan nie draai na Allah subhanahu wa ta'ala. Die persoon kan nie sien die rahmat van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat die persoon kan nie sien die help van Allah subhanahu wa ta'ala. En die persoon kan nie sien die maghfirat, die vergifnis van Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So die is verstaan waar Allah subhanahu wa ta'ala net om voor ons te leiden. Allah ta'ala zei in verband met die akkel van Allah, van die akkel. Allah ta'ala zei, fa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor Adam alayhi salatu wa salam gegeven die verstaaning. Kullaha. Die verstaaning van alles, Adam alayhi salatu wa salam. Die dat Allah subhanahu wa ta'ala, die is ons zei die akkel. Als ons praat van akkel, verstaan, subhanallah. En als kijkt naar een surat al-Baqarah, waar die ayat voorkomt, is dit dat wanneer ons die ilm bekomt, die ma'rifat bekomt, dat Allah ta'ala zegt, dat Allah ta'ala het gegeven voor Adam, alayhi salatu wasalam, Allahu Akbar. Dan die communicatie van Allah ta'ala, die omgeven van Allah ta'ala, verstaan, die status wat Allah ta'ala geeft voor Adam, alayhi salatu wasalam, asma'a kullaha. Die asma, dat betekent, verstaan, die namen van alles. Kullaha, in algemeen. Zo als ons kijkt, wat heeft Allah ta'ala voor ons gegeven? Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor ons gegeven die Koran. Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor ons gegeven die leiding van die Koran. Zo die persoon, die moslim, zijn enigste verantwoordelijkheid, van zijn verantwoordelijkheid af, is die dat die moslim moet terugkeren naar die Koran. Dat die moslim die Koran leest met verstaaning. Dat die moslim moet zeker maken. Dat die moslim moet zeker maken. Dat die moslim moet draaien naar Allah subhanahu wa ta'ala toe. En die is dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor die moslim. Fafirru ilallah. Dat Allah ta'ala zegt voor die moslim. Dat die moslim moet haastig wees in die onderdanigheid van Allah ta'ala. Die moslim moet haastig wees in verband met die verstaaning van Allah subhanahu wa ta'ala. Die moslim moet haastig wees in verband met die verstaaning van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Die moslim moet haastig wees in verband met die dat die moslim moet zeker maken dat die moslimse iman en islam moet beschermd worden. Die is een haastige ding. Verstaan dat de moslim kan niet. Zijn eigen tijd wil vat niet of die moslim kan niet. Denk dat die moslim kan niet doen wat hij of zij wil niet. Maar die moslim moet weten dat ik is verantwoordelijk voor die reden dat ik is in die wereld en ik is gestuurd in die wereld en, om zeker te maken, één is mijn eigen herstelling, die herstelling van mijn familie, die herstelling van die wereld, beginnen met jouw gemeenschap. Zodat ons moet een beïndruk maken op Allah ta'ala. Een beïndruk maakt in verband met islam, iman, dien, verstaan halal en haram, alles die met onze gezin, onze familie, onze gemeenschap en in verband met die wereld. Zo die Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons, fafirru ilallah, dat ons moet haastig is in verband met die onderdanigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Ons moet haastig is in verband met dat ons terugkeer van Allah subhanahu wa ta'ala. Ons moet haastig is in verband dat ons moet van Allah ta'ala vragen maaf. Dat ons moet tauba maken. Dat ons moet vergifnis vragen van Allah subhanahu wa ta'ala. En ons moet verstaan wat is die oorzaak van onze daden. Wat gaan gebeuren wanneer ons onderdanig is van Allah subhanahu wa ta'ala. En wat gaan gebeuren wanneer ons niet onderdanig is. Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is dat Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam zei voor ons. En hier voor ons hadithul sahih. Voor Rasulullah sallallahu alayhi wa salam zei voor ons. Alaykum bisidq. Dat Rasulullah sallallahu alayhi wa salam zei. Dat ons moet niet net gehoorzamig is niet. Maar ons moet oprecht is. Ons moet rechtvaardig is. Rechtvaardig is tegenover Allah. Alaykum bisidq. Ons moet rechtvaardig is en onderdanig is. Voor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alaykum bisidq. Dat ons moet rechtvaardig is en onderdanig is tegenover elkaar. Die drie aspecten, medemens, onze familie, allemaal. Die kwaliteit om sidq. Dat ik het niet verstaan, zoals ons gaan zeggen. Dat ik het niet mijn eigen wensen en die wat ik wil doen niet. Ik probeer in mijn voorkomst om voor Allah subhanahu wa ta'ala, voor die plezier van Allah ta'ala en voor die vir Allah subhanahu wa ta'ala se wil om die wil van Allah te laat bekom wat die hel van Allah subhanahu wa ta'ala is. Alaykum bisidq fa inna sidqu yahdi lil bir. Dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê dat as ek op dat as ek 'n onderdanige moslim is, dat is as ek 'n moslim is wat verstaan onderdanig is vir Allah ta'ala en ek doen wat Allah subhanahu wa ta'ala vir my sê, verwag van my af met kennisgewing, dan wat is het? Ilal bir. Dat die dat ek oprecht is, die dat ek oprecht is, dat ek op, dat ik Allah subhanahu wa ta'ala se verwachtingen in acht neem, ja, die ilal bir. Dat gaan my leven bring op die onderdanigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Bir betekent dat dien gaan in my leven kom. Bir betekent dat my iman gaan groei. Bir betekent dat ek gaan op 5 keer een dag sala kom. Bir betekent dat ek gaan ilm, ek gaan die Koran lees met verstaaning. Bir betekent, subhanallah, dat ek gaan omgeef aan de mensen. Verstaan, bir betekent dat ek gaan zeker maak dat ek is op halal en ek brei weg van haram. Verstaan, so die is bir, Allahu Akbar. Dat ek is onderdanig vir Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, en die is dat wat dier, die dat ik Allah subhanahu wa ta'ala in de Rasulullah Islam zei, dier die onderdanigheid, Allahu Akbar, dat ik luister van Allah subhanahu wa ta'ala, fa innal birhu yahdi lal jannah. Dat niet net dingen gaan beginnen recht loopt, niet toetsen komt van Allah ta'ala, dat is daar, verstaan voor die moslim, en Allahu Akbar, maar dat is in verband met die fa innal birhu yahdi lal jannah. Dat die persoon wie op dien is, die persoon wie oprecht is, die persoon wie draai naar Allah Ta'ala, die persoon wie die taqwa van Allah Ta'ala, die gauw van Allah Ta'ala, die kwaliteiten wat belangrijk is om onderdanig te worden, dat die persoon moet vrees van Allah Ta'ala. Vrees dat die persoon wil niet van Allah wil, die persoon wil niet van Allah Ta'ala kwaad maken. Vrees dat die persoon wil niet zien dat anders moet een verkeerde beïndrukking krijgen in verband met die dien van Allah Ta'ala, die verantwoordelijkheid van Allah Ta'ala op die persoon. Fa'inal biru yahdi ilal jannah. Dat die persoon zijn amal, gaan die amal, wie is die praktijken, bestaan die amal van jannah. Fa'inal biru yahdi ilal jannah. Dat die persoon gaan op die amal van jannat is, die mensen van jannat. So dat betekent, wat is bir? Bir, Allahu Akbar, die reinigheid van iman, die reinigheid van islam, Allahu Akbar, die skoonheid en die geloof van Allah Ta'ala, om onderdanig te wees van Allah subhanahu wa ta'ala, in verband met die kennisgeving, die ilm van Allah Ta'ala, in verband met die verwachting van Allah Ta'ala, eerst na iman is het salah, en dan is het die medemensen verstaan, om het goed te doen, om goed te doen voor alles, net zoals Allah Ta'ala goed gedaan heeft voor ons. En dat al die goede daden gaan ons leiden, en het gaan herstellen onze situatie in die wereld, en het gaan het leiden naar Jannah toe. Die is die amal van Jannah, dat die persoon wie op dien is, gaan verstaan en Allah Ta'ala gaan die persoon lei in kennisgeving, dat die persoon is op pad naar Jannah toe. Wees, hoekom is het? Dat wanneer die persoon analyseer, gaan die persoon verstaan dat ik is op die amal, die erkenning van amal, die herstelling van amal, die praktijken van amal, verstaan dat ik is op die dien van Allah Ta'ala en die is die pad naar Jannah. So wanneer een persoon sê, yahdi ila jannat. En ons vraag in die Koran vir hidayat, ihdina, lei ons. So'n leiding wat ons sê, hidayat, op die pad van jannat, is op die conditie van die onderdanigheid van Allah Ta'ala. Wanneer die persoon onderdanig is van Allah Ta'ala, is die persoon asadik al-masduk. Dat die persoon, verstaan, beginnen, die onderdanig is, die persoon is die ene wie die net geloof in die shahadatein nie, maar die persoon bevestig die shahadatein, die persoon bevestig kalima, die persoon is onderdanig met kalima, die persoon benader homself in verband met Allah Ta'ala, versterk homself in verband met Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê vir ons, in verband met die, in verband met kidb. Kidb betekent dat het is leens. Kidb betekent dat het is leens. En die dat Rasulullah sallallahu zei, wa iyakum wal kidb. Wal iyakum wal kidb. Die wat Rasulullah sallallahu zei, dat ons moet wegblijven. Iyakum betekent dat blijf weg. Wa iyakum, vermij. Blijf weg. Ga weg. Wal kadib. Kadib, ol kidb, betekent dat enige iets wat in de vorm van leens gaan komen. Dit is belangrijk. Dat de persoon zegt dat ik geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. En die persoon, die geloof van die persoon of die binnenkom in islam van die persoon. Die persoon kan niet zeggen dat hij gelooft in Allah Ta'ala, maar die persoon is niet onderdanig van Allah Ta'ala. Die dat ons moet streven in onze zwakheid naar die onderdanigheid van Allah Ta'ala, die itaat van Allah Ta'ala. Zodat het is leens. Die persoon zijn shahada is op leens. Dat die persoon is een leenaar. Wanneer die persoon niet in acht neemt, verstaan die verwachting van kalima. Die persoon gaan een leenaar is wanneer die persoon niet bekomt die 5 keer een dag sala. Dat die persoon is niet een oprechte moslim, zoals we gaan zeggen. Een persoon wat gelooft in Allah subhanahu wa ta'ala. Een persoon wat verstaan geloof. Die is het. Wat is die, wat gaan ik bekomen en bereik die ermee doen en laten? Doen en laten.

karakter van Rasulullah Sallam is om onderdanig is van de Allah Ta'ala. Die karakter van Rasulullah Sallam is die dat die kwaliteiten van onderdanigheid wat gaan maken dat die Rasul die beste voorbeeld is voor die ummat en voor allemaal tot die dag van Kiyama. Zo, dit is wat geroep wordt, sifat, dat wordt geroep kwaliteiten. Zo, net zoals Allah Ta'ala zijn sifat, zijn kwaliteiten kamil is, dat het is volmaakt. Dat is niet enige, zoals ons gaan zeggen, zwakheid in verband met Allah. Allah Ta'ala is volmaakt in Allah Ta'ala zelf. Zo, Rasulullah Islam heeft gestreven om te bekomen kwaliteiten. En die een van die kwaliteiten is die kwaliteit van iman, dat is geloof. Die kwaliteit van salah, elke kwaliteit, was dan die asasul sifat, of die foundatie van kwaliteit is geloof. Zo om dit te kan bekomen, en voor dit om dan te kan bekomen, moet de persoon kennisgeving hebben van die Koran. Lees de Koran met verstaan. Vandaag lees ons die Koran, maar om die Koran te lezen met verstaan, dat is een situatie. Zo, so, dat is de verlang en het is belangrijk dat ons moet bekomen die verstaaning van die Koran, lees van die Koran met verstaaning. Nou, zo, so Rasulullah Sallam zei dat in verband met kidr, om leens te praten, dat hoe komen ze dat de persoon ga niet twee keer denken of drie keer denken niet. Dat is dat Allah Ta'ala is fair in die die persoon se voorkomst. Het Allah Ta'ala sfeer. Of die persoon is gafil. Die persoon denkt niet aan Allah Ta'ala op die tijd niet. Maar kom eens gebruik als die persoon afwezig is in verband met Allah Ta'ala. Die kennisgeving van Allah Ta'ala. Maar die persoon is bezig om te bekomen die ilmullah. Die persoon is bezig om te bekomen en om te lezen die Koran. Die dat die persoon gaan bekommerd is, dat die persoon het misschien iets verkeerd gedaan. Dat is, verstaan, dat komt van die iman, dat komt van die taqwa. Hoe nader die persoon van Allah Ta'ala is, dat komt om te vrees, om Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, verstaan, die adab van Allah Ta'ala op die persoon te brengen, die straf van Allah Ta'ala, dat komt tussen gauw bil muhabba. Dat die persoon vrees niet van Allah Ta'ala, weens die dat die persoon is, as ons gaan sê, ek is bang. Nee, dit is door liefde dat die persoon vrees van Allah Ta'ala. Net soos ons lief is, verstaan om nie verkeerd te doen in verband met ons ouers, of in verband met wie ook al. Verstaan, net so is het 100 keer meer, dit is die vrees wat ons moet het met liefde van Allah subhanahu wa ta'ala. So die punt die is al-kidr, of jy zin ook kadiba. Dat die leens wat ons moet wegmaken uit ons leven, om reden dat het gaan ons lei naar zwaarigheid toe. Die begin van dit, yahdi lal fujur, dat onze leens van geloof, onze leens van praktijk, dat onze iman, ya yualladina amanu aminu billah. Dat is drie vlakken, hier zo dat onze iman moet versterkt worden. En Allah Ta'ala zegt voor ons, dat in onze leiding, dat Allah verwacht, dat die streven naar iman, geloof in Allah Ta'ala, moet wees op die mujahada, die streven van sahaba. So dit is in die Koranen. So die, dat ons moet versterking brengen op onze iman, zodat ons niet kan een leenaar is in die geloof in verband met Allah. Zodat ons niet kan meng onze geloof in Allah Ta'ala verstaan en wegdrijven van Allah Ta'ala niet. Yahdi ilal fujur. Als een persoon op leens gaan is, dat onze iman, onze salah, onze dien in algemeen is op leens, yahdi ilal fujur. Dat gaan ons leiden naar zonde toe. Verkeerde dingen doen. Allahu Akbar. Zo wat leert ons van die af? Dat die verkeerde dingen wat ons zien in die wereld en onze zelven, en die kuffaren ook, en allemaal. Dat is die dat onze leven is gebaseerd en die minachting van om oprecht te is en onze leven gaan in die richting van leens.
dat ons die richting van leens in verband met alle aspekte

0: in verband met alle aspecten. Dat gaat verschil van persoon tot persoon. Elke persoon moet zijn eigen naslaanwerk doen. Dat wata-arias in mijn leven is ik zwak. Wata-arias in verband met die dien van Allah Ta'ala, we staan als ik een leenaar. Wat zijn arias in mijn leven is ik sterk in verband met Allah Ta'ala. Standvastig in verband met Allah Subhanahu wa Ta'ala. Die dat de Rasulullah Sallam zei, fa'innal fujura yahdi ila nar. Fa'innal fujura yahdi ila nar. Dat die zonde van een persoon en die verkeer van die persoon en die afwezigheid van verantwoordelijkheden van die persoon gaan die persoon leiden naar die vuur van Jahannam. Dat gaan die persoon leiden naar die vuur van Jahannam. En die is dat elke persoon moet bekommerd is in verband met het. Dat die dat Allah subhanahu wa ta'ala dat die fujur, die zonde betekent dat die persoon gaan uit die onderdanigheid van Allah Ta'ala naar die persoon zijn eigen wil en doen en laten. Die is dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons, bestaan in die Koran, afara'ita manittahada ilaha hawa. Dat kan je niet zien dat die persoon wat zijn eigen wil, zijn eigen doen en laten, zijn eigen wil, gevat in die plek van Allah. Dat nou die persoon aanbid, niet via Allah Ta'ala niet. Die shaitaan helpt die persoon om te aanbid zichzelf. Dat nou ik is net bekommer van mezelf. Ik zoek net wat ik wil zoeken. Dat maakt niet zaak hoe ik het ga bekomen. Dat maakt niet zaak wie maak ik hier niet. Dat maakt niet zaak niet wat gaan die doen. Verstaan die doen en laten is van het niet. Ik heb niet die persoon, heeft niet die kennisgeving. Van wat gaan die persoon bereikt door die dat die persoon een zonde is, fujur. So, dat gaan niet die persoon lei om istighfar te maken. Om voor Allah te laten maaf te vragen. Die persoon soms komt krijgen ons dat het is bije zwaar om nog een persoon te zeggen maaf. Geef mij maaf, ik heb het verkeerd gedaan. Geef mij maaf dat ik die persoon verkeerd, die situatie verkeerd gelezen. Geef mij maaf dat ik het een misverstanden gaat. Die is dit dat ons het niet Jannat en Jahannam voor ons niet. Die is dit dat ons het niet de fadail van Amal voor ons. Wat gaan Allah Ta'ala mij geven als ik onderdanig is? Wat gaan Allah Ta'ala mij geven wanneer ik leens praat en een leenaar is in verband met Kalima? In verband met die verwachting van Allah Ta'ala en geloof? Zo die voor die moslim in verband om onderdanig te is, een punt wat komt. Een punt wat komt is als kijk, dat hoekom is Abu Bakr radiallahu anhu, hoekom wordt die groep als siddiq? Weens die dat in zijn akhlaqiyat, subhanallah, dat was niet in zijn karakter, zijn voorkomst, zijn deling met mensen, Allahu Akbar, zijn omgeven voor die dien van Allah Ta'ala, zijn omgeven voor Rasulullah sallam en die liefde voor Rasulullah sallam, die bijstaan van Abu Bakr radiallahu anhu in zijn levensstijd, subhanallah. Die dat Abu Bakr wordt geroepen als siddiq, de ulema geeft twee vertalingen in verband met die. Die eerste vertaling als siddiq, wumakana Abu Bakr kadiban. Dat Abu Bakr was niet een leenaar in verband met zijn geloof niet. Yakuluna bi afwahim ma leysa fi kulubim. Hulle zei met hulle tongen van iman en islam, dat wat niet in hulle leven is nie. So Abu Bakr het zeker gemaakt. Sahaba radiallahu anhu het zeker gemaakt in verband met die. So Abu Bakr as siddiq, die titel wat hij heeft, die kwaliteit van siddiq, verstaan dat hij is oprecht. Hij is niet een leenaar nie. Subhanahu wa ta'ala. Om streven is wa Allah subhanahu wa ta'ala. Is die dat Abu Bakr radiallahu anhu, een van die vertalings is die. Dat Abu Bakr was niet een leenaar in verband met zijn geloof. En Allah Ta'ala, die streven van Abu Bakr was niet alleen niet. Die streven van Abu Bakr, die mujada van Abu Bakr en Sahaba was die wat op siddiq was, wat op recht was, wat volmaakt was voor die plezier van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is een kort verdedelijking. Die tweede verdedelijking is die. In verband met Abu Bakr radiallahu anhu, die ulama zei dat Abu Bakr wordt geroepen als siddiq in verband met zijn iman en die ghaib. In verband met zijn iman en geloof. Die iman, niet net in die wat Allah Ta'ala zei, maar die iman en geloof in Rasulullah Sallam. Toen Rasulullah Islam gekomen het van Mi'raj af en Abu Bakr radiallahu anhu was gevraagd in verband dat die jouw vriend verstaan zei zo. Abu Bakr dat het gegaan, heeft geontmoet, heeft gegaan naar die zevende Samatu. Gloe je in wat die wat Rasulullah Islam gezegd heeft? Abu Bakr radiallahu anhu zei dat jij praat in verband met die, dat Rasulullah Islam zei voor ons een dingen wat ons niet gezien het niet. Hij zei voor ons van Jannat en Jahannam wat ons niet gezien het niet. Rasulullah Islam verdedigt ons voor dingen. Zo ik gloe in die wat Rasulullah Islam voor mij zei, wat ik niet zie niet. Die is Abu Bakr radiallahu anhu. Zo die kwaliteiten voor elke moslim in onze leven in, is die dat ons moet oprecht is met Allah Ta'ala in onze iman. Ons moet oprecht van Allah Ta'ala in onze salah. Ons moet oprecht van Allah Ta'ala in die ilmuddin. Dat betekent die geleerdheid in verband met die dien van Allah, wat die Koran is. En dan moet ons iets gevaar maken. En dan moet ons proberen om te hardloop naar Allah subhanahu wa ta'ala en onze onderdanigheid. Ik was samen met mij, Sheikh Adil op Radio Islam Internationaal. Jazakumullah khairan jaza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Make the change today. Sink your life to the deen. Tune in to Radio Islam International. Expand your mind. Understand your world. This is Radio Islam News.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The time is 2 p.m. Making headlines at this hour. 1 year after Mkwanazi's bombshell briefing, fallout continues. It's Yawmul Ahad, the 19th of Muharram, 1448, corresponding to July the 5th, 2026. 1 year after KwaZulu-Natal Police Commissioner Nhlanhla Mkhwanazi made explosive allegations of political interference, corruption and organized crime within South Africa's criminal justice system, the impact of his claims continues to shape the country's law enforcement landscape. Mkhwanazi's briefing, delivered in July last year, triggered widespread public attention and prompted several official investigations into allegations involving senior figures within the criminal justice system. His claims led to the establishment of the Mahlanga Commission of Inquiry, which is examining allegations of criminality, political interference, and corruption within law enforcement agencies.
3: Of accountability, particularly when it comes to our courts. We've had to navigate these particular cases against the backdrop of Mkhwanazi's allegations. And I think you'd remember, Master, when that Sunday came, as you've, you know, rightfully described, all of us were tuned to our screens as we just heard bombshell after bombshell. But the questions that came, and I think even from critics, and rightfully so, was, is there any truth to what the general raised, particularly in that time? And as we've seen a year into this, of course, following the establishment of the Mahlanga Commission, the Parliamentary Committee, we then started, of course, to see police starting to move in and close in on these particular individuals that were mentioned, investigators as well.
2: In other local news, the Department of Home Affairs is processing thousands of undocumented migrants for voluntary repatriation at the temporary repatriation center in Musina. The operation follows requests from several Southern African development communities, states seeking assistance to facilitate the voluntary return of their citizens. Officials say the repatriation program is being carried out in coordination with neighboring countries to ensure that migrants who choose to return home do so in a safe and orderly manner. The initiative comes in as anti-illegal immigration protests continue in part of South Africa, with demonstrators calling for stronger enforcement of immigration laws and the removal of undocumented migrants from the country.
4: Issuing here is an order to leave South Africa because it's a voluntary repatriation, and we give them an order to leave the country coupled with a collective passport from the country that is receiving them from where they came from. So that is what we are busy processing here.
2: On the African continent, the Kingdom of Lesotho is hosting a three-day accountability summit in the capital, Maseru, aimed at improving public service delivery and strengthening government accountability. The summit brings together citizens, business leaders, professionals, and senior government officials to discuss challenges facing the country and identify practical solutions to improve public services. As part of the new pilot initiative, members of the public are being given direct access to senior government officials, including the Prime Minister and heads of government departments, allowing them to raise concerns, ask questions and seek response on issues affecting their communities. In our Woman News, the Lebanese government says around 400,000 displaced people have returned to their homes in southern Lebanon as authorities prepare a broader recovery and reconstruction program. Social Affairs Minister Hanin Al-Sayed made the announcement during a visit to southern city of Tyre, where he met local officials to assess conditions and discuss challenges facing returning communities. Al-Sayed said the ceasefire remains fragile, but noted that residents have begun returning to their areas. He added that thousands of others are still unable to go back because their homes have been destroyed or remain inaccessible. Lastly, in our world news, United States President Donald Trump has delivered the keynote address marking the 250th anniversary of the American independence during celebrations at National Mall in Washington, D.C. The event was briefly disrupted by severe weather, with large crowds evacuated after lightning was detected in the area. Celebrations later resumed once conditions were declared safe. In his address, President Trump reflected on the nation's history, military achievements, advances in space exploration, and the importance of national unity. He also made political remarks on elections and voter identification laws.
5: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, and you know what that is, 250, the 250th anniversary. And I do have to say this. One of my very brilliant people backstage said, "Don't worry about it, sir. We can do it maybe next week." I said, "It doesn't work next week. This is the big day."
2: In finances, the rand is trading at 16.24 rand to the dollar, 21.68 rand to the pound, and 18.55 rand to the euro. Gold is trading at $4,179.35 a fine ounce. Brent crude oil is at $72.12 a barrel. In Australia times, in the Johannesburg region, Asor Shafi will set in at 9 minutes after 3 p.m. Asor Hanafi will set in at 3:53 p.m. In the Durban region, Asor Shafi will set in at 2:50 p.m. and Asor Hanafi will set in at 32 minutes after 3 p.m. I'm Ishaq Rampai with your Radio Islam News. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Radio Islam News. The world is our community. Tune in, learn, and engage. Be part of our family, Radio Islam International. The world is our community.
6: As a man, a father, and a husband, I wanted to provide not only a house for my beloved family, but a home too. A home where they could find all the comforts they desired and deserved. With Motala's Hardware and Timber City, I was able to do just that.
7: Helping you turn your house into a home. Motala's Hardware and Timber City, your one-stop building suppliers. For building, maintaining, and renovating your home and business, you can get all under one roof. With free quotations, advice, and deliveries within specified areas. Motala's Hardware and Timber City, Main Lawley Road, Ankerville, 172. To Lanesia Drive, phone 011-852-6245.
8: In South Africa, countless numbers of sick patients leave their homes at the crack of dawn to join long queues at clinics and public hospitals, many of them suffering pangs of hunger in addition to the symptoms of disease. The Al Imdad Foundation's Slice for Life teams deliver sandwiches to these patients at more than 40 hospitals and clinics across the country. Help us to keep on relieving hunger. Donate online at alimdad.com or call 0861 786 243 for more information.
1: Radio Islam International, unsheathing the beauty of Islam with the purity of Iman.